mis ek jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te dryf. Ja, tussen die lakens

0: Het is met Josie Holtetijn. Dit is nou so kwart voor 6. Goeiemorgen, as jy net ingeskakel het, my naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Wat die verkeer aan betref, moet ek sê, dit raak nou redelik bezig op die N2, sien ek, daar is heel wat druk verkeer op nou. En dit is richting is vanaf Somers het West na Kaapstadse kant toe, en dit is dit is al ver voor die R300 en na die R300, sowel as Settlers Way, is daar heel wat stadige bewegende verkeer op hierdie stadium. So wees maar nie uitkyk, en indien jy op pad is soen toe, wees maar net bedagte op dat jy gaan begin baie, baie druk verkeer kry vanaf net so verby Somers het Wesse kant, op pad na die R300 toe, daar is reeds al heel wat voertuie wat stilstaan of ek sal ek sê stadig beweeg op hierdie stadium. Andersins niks anders om te rapporteer nie, hierdie in die Helderberg lyk of alles nog glad verloop, maar indien jy op enig iets afkom, is jy ook baie welkom vir my te laat weet. Baie dankie vir die boodskappe wat al reeds deurgekom het. Lekker om terug te wees, baie, baie dankie, ja. 021-106-936 is ons WhatsApp-lijn. Hier is een lekker nummerkie van Jenny Bay, Dansvloer. Kom ons dans een bykie net hierna.
1: Sunrise Shake-up with Fanny every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.

0: lekker kompie, like, lekker luister muziek hier op Helderberg FM. Nadine Blom kom saam so pas. Oumi was voor dit met Hula Hoop. Ook geluister na Natasha Bedingfield met Unwritten. En hier die vierenerij begin met Beyonce's Texas Hold'em. Maar ek sê vir my, Christy, hoop het gaan so my baie goed met jou. Dis maandag, hoop nou nie, hy is blauw nie. Ons verf om in die geval aan die kleer met die lekker muziek en lekker dinge hier op Helderberg FM. Ons gaan net hier nagesels met Dr. Brett, hy is van Pet Savers. En ons gesels so bykie oor wat se kos jy jou katte en honde mee moet voer, wat se type kosse jy vir hulle moet gee. So bly ingeskakel, interessante onderwerp vandag met Dr. Brett, net hierna op Helderberg FM. But it's time to hit the fairways for a fantastic cause. The Helderberg Society for the Age proudly presents the HSFA Golf Day on Friday, 9 October at Strand Golf Club. Businesses and golfers are invited to enter a four-ball, sponsor a hole, donate prizes or showcase their brand while supporting a worthy cause. Enjoy a fantastic day of golf, valuable networking, opportunities, exciting prizes, an incredible auction and a memorable prize-giving dinner, all in support of the elderly in our community. To get involved and make a difference, contact HSFA today at info@hsfa.org.za.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
0: Maak 10 September 'n datum in jou dagboek. Complete Office Solutions, Sir Education and Business Product Day, vind plaas by die Strand Golf Club 10 September vanaf 9:00 tot 4:00. Geniet die dag met Complete Office Solutions, terwyl jy die nuutste skryfbehoeftes, kantoor en skoolprodukte ontdek, verskaffers ontmoet en spesiale aanbiedinge geniet. Gesels ook met Complete Office Solutions oor drukkers, rekenaars, IT, sekuriteit, sonkrag en meer. Kom kuier saam met die Helderberg FM span wat regstreeks van 12 tot 3 uitsaai. Complete Office Solutions, alles vir jou huis, kantoor en besigheid onder een dak.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

such a catchy song from Tyla. It's called Chanel on Helderberg FM 93.6. 22 minutes past 4, getting closer and closer to 5 o'clock. It's amper Tyla tyd. Dan is hierdie maandag oor en verby. En ek het nog so een surprise hier so, om jou maandagmiddag een bietjie beter te maak. En die net rarig nou een van die slechte, die rechte, echte potblauw maandag is. Praat dan saam 021-100-6936. Ek het dan nog gehoor vanaf Annemie wat sê, Jan Willem, goeiemiddag. Ek is so opgewonde om te hoor, Joshua na die reen het een splinter nieuwe lied. Ek sien uit om te hoor wie Liesel is en hoe sy klink saam met hom. Bly ingeskakel, so bykie later, oor so minder as 20 minute van nou, vang ek op met Liesel oor die telefoonlijn 20 minute voor 5 en dit om te praat oor kinders van die lig saam met Joshua na die reen.